dat op mijn aardige omgekeken die het smaakt dat hij toch op een meter aziet ko. Omgekeken dat hij het tien keer staat, dat kan je aardig zijn. Namaskar.